gedenkelijk nu bij de lieve vrouw zijn vriend. Nog eens wat droge die haren, kom kijk, zo is het net een compleet met een schaamse verdouw. Doe mij deze kleine spielerij. Jong, hij is toch een jong, moet het hertje verbrennen. Volle temperament, was in jedem op jong. Halt, heißt es schon fast kalt. Halt, euch den Leiden gewalt, noch so springt ihr nicht bald.